0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: got a girlfriend everywhere.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
6: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

trommel dan. Ratatakatatakata, dan heb je de fanfare. Ratatakatatakata, met luik op het gezang. De saxofoon, de clarinet, de tuba en de schuifmond.

de slager en de kruidenier, de groenteboer en de koetsier, die slaan de rol voor hun plezier. De schilderslaagste stukadoor zijn doorgeraden, was het nog zo beurt op de

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat Harriet ook gek is van George Michael, oftewel Wham. En daarom heb ik maar een persoonlijke band waar ik erg blij van word. Heb ik maar even opgezet. Wham, dus wake me up before you go go. En daarvoor hadden we dus Luis Miguel met Welve. Ja. Dat kan er ook niet van.
1: Nee hoor.
0: Dat is wel een lekker plaatje, toch?
1: Dat is een heerlijk plaatje.
0: Wat je ook een lekker plaatje is, is van REO Speedwagon.
1: Ja.
0: Keep on loving you.

0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ron Wood.
1: Ron Wood.
0: Keith Richards.
1: En Mick Jagger.
0: Mick Jagger.
1: En ik zie ze dan zo zitten op zo'n luie stoel in die studio. Ja. Keith Richards met die gitaar zo voor. Zo een beetje onderuithangend. Dat deed ik nu zo ook. Dan hoor je me haast niet meer.
0: Nou, en het mooie is natuurlijk ook nog dat het nummer in 1985 al als demo was gemaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is inderdaad. En toen hebben ze er niks mee gedaan. Nee. Nu hebben ze het op het nieuwe album neergezet.
0: En het is gewoon weer een heerlijk nummer.
1: Ja, om even bij weg te zwijmelen. De Rolling Stones gaan we het natuurlijk over. Mm-hmm. In de tweede uur draaien we natuurlijk iets van de Beatles, want dat moet van jou.
0: Dat doe ik woensdag al, hè?
1: Ja.
0: En dan verras ik Joop elke keer weer. Want Joop die houdt helemaal niet van de Rolling Stones. Ja, en ik kies natuurlijk uit allemaal van die rustige nummers. En zeg ik, zie je Joop, ze kunnen ook goed zingen, hoor. Ze kunnen ook goede muziek maken. Ja.
1: Dat kunnen ze ook wel. Ze kunnen ook best wel leuke wel. Muziek maken. En er zijn hele grote fans die nu zeggen van, moet je een draai om je oren?
0: Ja.
1: Want ze maken hele goede muziek.
0: Nou, dat is ook wel zo.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben nog steeds van mening van, ja, weet je, je hebt geen Kampen, je hebt geen Beatles fan. Weet je.
1: Ja, dat heb je wel.
0: Ja, jawel, maar dat
1: is altijd zo geweest.
0: Dat moet je niet doen.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat moet je niet doen.
1: Hey, daarvoor hadden we nog REO Speedwagon met Keep On Loving You.
0: Ja.
1: En we zijn alweer dicht bij de klok van 9 uur gekomen. Dus we gaan even naar het nieuws van 9 uur. En dat gaan we doen met OC Biza.
0: Oh, ja. Leuk.
1: Even terug naar een bepaalde tijd waar ik het verder niet over ga hebben. Maar ik vond het gewoon heerlijk. En zo fantastisch. Hoe had het album. Het is een klein hitje geweest in de top 40. Music for a Gong Gong.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog.

0: Met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Nou, het applaus is voor Jan van Deunen.
1: Dankjewel.
0: Hè?
1: Ja, dat is wel leuk om te doen.
0: Je hebt het er even leuk aan elkaar gezongen.
1: Mm-hmm.
0: Aan elkaar gezongen. Ja, zo is het genoeg hoor. Gaat hij naast je schoenen lopen. Jan van Deunen hoorde u in zijn uitvoering van Fever.
1: Ja, een nummer wat in 1959 door Piggly op de plaat is gezet en door Elvis ook groot is geworden.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb dus de uitvoering van Elvis gedaan.
0: Hier staat Piggly.
1: Ja, maar het is de uitvoering van Elvis.
0: Het is toch wel Elvis.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Goed, welkom in het tweede uur van de muzikale vaart. We zijn nog tot 10 uur zijn we bij u. Jan van Deunen, daar ben jij dus.
1: Yes, Peter Bakker, daar ben jij. Dat.
0: Ja. Ik kan niet zingen, dus...
1: Nou ja, je was op de achtergrond, hè, met je handjes en het zwaaien.
0: Ah, ja, ja, dat ja, wel. Dat, ja. Ja.
1: Hebben ze een klein beetje idee wat je aan het doen bent.
0: Jij nou wat doen?
1: Yes.
0: Goed, we gaan lekker verder, want we heten de muzikale vaart. We gaan natuurlijk ook met een muzikale vaart naar die klok van 10 uur. Rond 10:30 hebben we een stukje cabaret. Ik heb besloten dat we Herma Vinkers maar eens uitnodigen.
1: Oké, okay, hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, lijkt me wel aardig.
1: Ja.
0: En dan krijgen we nu de Beatles.
1: Met Something.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zit net een Eric Burton even op te zoeken.
1: Ja.
0: Burton. Die lijkt een beetje op jou, maar dan met haar.
1: Nou, ik had vroeger ook haar, hoor.
0: Ja, nee, maar niet met grijs haar. Oh, hij is 85 inmiddels.
1: Inmiddels 85, ja. Oké.
0: Okay. Eric Burton en The Animals. Hij was natuurlijk leadzanger van The Animals.
1: Ja.
0: En dit was uit de jaren 60, San Francisco Nights.
1: 1967 om wel te verstaan. Het komt van zijn album Winds of Change. En het gaat eigenlijk over een beetje protest tegen de Vietnamoorlog. Maar Eric Burden die vertelde ooit een keer op een live optreden dat hij het schreef over een avond die hij met Janis Joplin in San Francisco had doorgebracht.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, wat is nou waar?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee.
0: Ik was er niet bij.
1: Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon voor een protestsong tegen de Vietnamoorlog was. Want er was natuurlijk heel veel protest tegen.
0: Ja, in die tijd. In 67. Maar ja, dat was ook een klein beetje dus de flower power tijd.
1: Ja.
0: Moest je echt een bloemetje in je haar stoppen. En dan in San Francisco met een trimmetje mee.
1: Yes.
0: Ja,
1: ja, ik roep wel eens van ik ben een beetje te laat geboren. Want ik had die jaren 60 toch wel wat meer bewuster mee willen maken.
0: Oké. Okay. Ja, het mooie van nu is dat het allemaal, je kan het allemaal weer beleven.
1: Je kan het weer beleven, ja.
0: En dan,
1: ja.
0: Dan ook nog in hi-fi kwaliteit.
1: Ook dat nog, ja.
0: En zeker hier bij de Flevoziek Omroep.
1: Maar dat Woodstock had ik best wel naartoe gewild.
0: Ja, joh.
1: Ja, echt. Het was, ja.
0: Dan dat, moet je naar Pinkpop.
1: Ja, nee, dat is dus weer niet.
0: Dat is weer wat anders.
1: Nee, dat is geen sfeer.
0: Nee, ja, maar dat Woodstock, ik weet het niet.
1: Ja, dat is daar, als je, ik heb dat helemaal gezien opbouwen en die documentaire heb ik dan gezien.
0: Ja.
1: Ik vond het geweldig.
0: Ja, het is natuurlijk een evenement geweest dat bij iedereen wel bekend is.
1: Ja.
0: Daar zouden we ook een plaatje van kunnen draaien.
1: Ja,
0: dat gaan we
1: I'm Singing in the Rain.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, ze zijn er ook weggeregeld.
0: Ja, ze zijn er ook geregeld, inderdaad. Hey, nog even vertellen dat we de Beatles ook nog daarvoor hadden. In een nieuwe mix die ze in 2019 gedaan hebben.
1: Ja.
0: Ik hoor persoonlijk het verschil niet helemaal.
1: Maar... Ik ook niet. En het nummer is een van de weinige nummers die geschreven is door George Harrison.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook de laatste stem, want hij zingt ook de lied.
0: Hij zingt ook de lied, inderdaad. Something.
1: Ja.
0: We gaan naar de Bellamy Brothers. Die hebben ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. En dat is best leuk. Bud Dial heet een track daarvan.
1: Hoe moet ik dat wel voorstellen? Iets met dobbelstenen gooien of zo?
0: Ik heb geen idee.
1: Oké.
0: Ze zingen erover.
1: Nou, we gaan luisteren.

0: is zo achter elkaar, hè?
1: Ja, alleen hier.
0: Alleen hier bij de Flevoer Ziekenomroep. Bud Dial. Het is een soort van broekzakgesprek, heb ik me laten vertellen. Oh. Dus niet een voorkeuze toets of zo.
1: Nee, het is gewoon de telefoon in je zak zit, die gaat aan.
0: Dat
1: is zoals wel een verhaal vertellen, wat ze aan het vertellen zijn.
0: Ik heb geen idee. Ik heb er niet naar geluisterd.
1: Nee, ik ook niet. Maar dat ga ik wel doen.
0: Het is wel een leuk plaatje. De Bellamy Brothers van een nieuw album wat ze uitgebracht hebben. En daarna hadden we natuurlijk, hoe kan het ook anders? Ronnie Tober met een roos in je blonde haren. En dit is Masada. Wil je er wat over vertellen?
1: Latin Dance. Is in de Weert opgenomen. En geschreven door de percussionist.

0: Met lekker aan het meefluiten.
1: Ja, maar, lekker blaadje om mee te fluiten.
0: Dat is toch kop, weg ermee. Ik was iets te vroeg.
1: Was je iets te vroeg?
0: Ja. Showwaddy. Een band uit de jaren 70 die jaren 50 muziek maakte.
1: Ja, ze waren ook gekleed als de Teddy Boys.
0: De Teddy Boys?
1: Ja, die waren uit de jaren 50, waren ze bekend.
0: Ja.
1: En ze hadden ook een hitje met Under the Moon of Love en Three Steps to Heaven. Dat is ook een behoorlijk hit geweest, maar dit was When. En het was een van de grootste. 1977 praten we over. Prachtig mooi jaar.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Ik zou niet weten waarom.
1: Nou, maar, toen ben ik getrouwd.
0: Oh, toen ben jij getrouwd.
1: Ja,
0: okay. Dus dan volgend jaar. Dan is het voor jou een fantastisch mooi jaar.
1: Ja, volgend jaar is het 50.
0: Ja. Ja, ik kreeg mijn rijbewijs. 1977.
1: Oh, kijk, dat bedoel ik.
0: Latin Dance van Masada uit Huizen kwam daar weer voor. En dan gaan we nu naar Crispian St. Peter. You Were On My Mind. En daarna Cabaret. En daarna nog één. En dan zijn we weer terug.
1: Tot straks. Well, I

Ja, ik had zo bedacht dat het belangrijk was om u eens zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die ik destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve

Concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken ik. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Bij een van die sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel. Ik zeg, oh. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan V&D. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit inmiddels ZOZ. ZOZ. Er was wel iets. Kijk ook wat Van Dalen er was echt. Z. Hier, ZOZ. Zie om zijde. Kevin. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Dat kwam omdat V&D's maar in twee kleuren kon leveren, terwijl de Bijenkorf, er recht tegenover, keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd Doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens leren wij Denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem: waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld: ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keus en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt jouw kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt jouw kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt jouw kussentjes? Ja, verkoop je nou kussentjes of verkoop je nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat dan? We hebben de keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Maar ja, de Bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het hier ver vandaan, de Bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je je midden in Almelo. Een heuse parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe 2 mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ons ked ons een steen van de grond en tik een ruitje van de dichtstbijzijnde auto in. De 2 mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet er met onze auto?
Ik spring maar snel in de willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaarlicht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt in

gezet. Na een kwartier word ik klemgereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie, wat was dat spannend, hè? Maar ja, hielp niks. Ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, wij trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig. Wat natuurlijk slaat als een tang op een varken en zo komen we dan terecht in de Ardennen.

0: Sylvia Milligan. Heerlijk.
1: Ja, zeker. Van het album Lekker Puh.
0: Was dit ook van Lekker Puh?
1: Ja, ze hebben van Lekker Puh. Ja. Doet ze allemaal van dat soort typetjes doet ze dan.
0: Oké. 1993.
1: Ja, dat kan
0: wel. Dat jaar komt het.
1: Dat kan wel kloppen, ja.
0: Tenminste, dat staat hier dus.
1: Ja.
0: Dat is ook weer heel lang geleden. En daarvoor hadden we Herman Vinkers met Verkoopt u ook kussentjes?
1: Ja.
0: Ja.
1: Het leuke hè, dat er nog wel eentje nog bovenuit steekt, dus dan de Bijenkorf. De rest is allemaal ter ziele.
0: Nee, VND.

0: bestaat ook weer.
1: Oh, jawel, maar ja, alleen maar via de...
0: Alleen het webshop.
1: Webshop, ja, dat wou ik al zeggen. Ja. Met Blokker ook. Ja, die hebben ook wel een aantal winkels wel weer. Maar...
0: Blokker is er ook weer.
1: Ja.
0: En de Hema.
1: De Hema was er nog, is niet weg geweest. Niet echt.
0: Nee, is niet echt weg geweest, maar die zat ook op...
1: We hebben ze wel allemaal gehad nu, dus we kunnen het ook gaan.
0: Ja, nee, dat, dan hebben we ze in ieder geval allemaal even de revue laten passeren. Want anders maken we reclame. Ja. Dat mag helemaal
1: niet. Nee, dat doen we ook niet.
0: Crispian St. Peters, die zat daar nog voor met You Were.

0: Nou, dat is onmiskenbaar Vicky Leander.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Met dem mond da blühe keine Rose. Dat wist ze zeker.
1: Ja. Ja, ze blijft ook liever hier op de aarde met
0: met want hem. Er zijn geen rozen, hier wel.
1: Ja.
0: Woodstock, daarvoor van Matthews Southern Comfort. En we gaan naar John, Long John Baldry.
1: Ja, weet je hoe die zijn naam komt?
0: Omdat hij lang is?
1: Hij is meer dan 2 meter lang.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dat is hem wel Short John Baldry genoemd.
1: Misschien. Oh ja? Oh.
0: Een dreumesje was geweest. Ja. Maar,
1: nou ja, hij heeft wel, weet je, het was Short ontdekt.
0: Ja, dat heeft hij wel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dit is Morning Dew. Long John Baldry.

0: vervalste rock and roll.
1: Ja, zo is het. Rock around, around the clock.
0: Yeah.
1: Ja, we zijn er bijna in koor.
0: Ja, goed hè?
1: Ja. En dan zit je om even voor tienen zit je in de avond op te maken om lekker te gaan slapen. En dan krijg je dit.
0: Ja.
1: Nou, Bill Haley in its comments. Long John Baldry, die zat daarvoor met The Morning Dew. En ja, dit is natuurlijk wel om eventjes rustig aan te doen. The Brothers Four en The Green Leaves of Summer.

0: of your own. Nou, het hele nummer, dat houdt u een keer van ons te goed. Maar we gaan op naar het nieuws van 10 uur. The Brothers Four, een stukje was dat met The Green Leaves of Summer.
1: Ja.
0: En Raymond Lefevre, die gaat ons naar het nieuws van 10 uur brengen.
1: Oké.
0: Met deze.
1: We hebben het dus weer gehad.
0: Ja.
1: 2 uur voorbij gevlogen.
0: Gaat heel snel, hè?
1: Heerlijk.
0: Nou. Voor straks wel te rusten, morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Van 8 tot 10 worden we op vrijdagochtend ook gehaald. Zou ik zeggen, maak er vandaag. Dankzij Van Dijk, anders een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Vlees.
1: Ja, want er is toch zoveel te horen en te luisteren.
0: Zo is het.
1: 24/7 zijn we weer op de zender.
0: Ja.
1: Niet wij hoor. Maar in ieder geval een aantal programma's. En ook wat non-stop. En morgenavond zijn we er weer, Peter.
0: Ja, jij.
1: Ik ben er weer. Ja.
0: Ik niet.
1: Ik wil het morgen weer zaterdag hebben.
0: Ik ben
1: en het gaat al zo snel.
0: Ja, het gaat al zo snel.
1: Ja. Nee, morgenavond ben ik er weer met Soul Medicine. En zaterdagavond zijn wij er weer met Help.
0: Olifant.
1: Er zit een olifant in de trein.
0: Help, er zit een olifant in de trein. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. In de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Zo, dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Zieke Omroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Nou, dankjewel voor de aankondiging.
2: Ja, dat was Ellen.
1: Helemaal correct. Dat is Ellen.
2: Dat was Ellen.
1: Ja, kijk eens dan. Ik had het, die twee had ik altijd door.
2: Ja, dat het te truus is, maar ja.
1: Ja, precies. Maar goed, we zijn er weer.
2: Ja, tot 12 uur.
1: Met veel plaatjes.
2: Heel veel plaatjes.
1: Een beetje last van je stem. Dus we gaan even minder met praten. En dan gaan we veel plaatjes draaien.
2: Ja, en jij gaat gewoon meer vertellen, toch?
1: Grapjes.
2: Grapjes.
1: Ja, precies. En nou, het eerste plaatje wat er daarna komt is van Willy Alberti.
2: Oh.
1: Uit de jaren 60.
2: Ja, dat.
1: En die gaat zingen Marina.

0: Ja, dat was Petit Lucien of Klein Lucien van Koning Frobes. En daarvoor hadden we Marina van Willy Alberti. En we begonnen deze uitzending natuurlijk met een Elvis-nummer van de film Roustabout uit 1964. Little Egypt.
1: Wie?
0: Little Egypt.
1: Little Egypt, ja, ja.
0: Zo heet dat nummer.
1: Ik heb geen idee hoe die aan die titel gekomen is.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Nee, nou, ik ook niet. Maar goed, is ook niet zo belangrijk, toch?
1: Dat is waar. Als we hem dan zien.
0: Zo is dat. Hé, hey, maar weer muziek, hè?
1: Meer muziek.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Met Bobby Rydell.
0: Nee, volgens mij gaan we het doen met Johnny Otis Show.
1: Ja, die zit ervoor.
0: Ja.
1: Samen. Hey, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Telefoon Baby met Johnny Otis Show en Marcy Lee.
2: Hello, Johnny.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dat was Good Time Baby van Bobby Rydell, wat Joop al net al vertelde. En Bobby Rydell is geboren als Robert Ridarelli, was een Amerikaanse zanger en entertainer. Reeds op 10-jarige leeftijd speelde Robert Paul in Paul Whitman's amateur tv-show op de drums van 1951 tot en met 1954. 2 jaar later ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. In 1956 werd hij drummer bij Rocco and the Saints met Frankie Avalon als trompetist. Rydell's eerste plaat verscheen in 1957 bij Faco Records. In 1958 tekende hij een platencontract als solist bij Cameo Records. En had na flops zoals Please Don't Be Mad en All I Want You Is You een hit in 1959 met Kissing Time, die een 11e plaats scoorde in de Billboard hitlijst. De daaropvolgende single We Got Love werd de eerste van zijn totaal 6 top 10 hits. En daarna had de knappe, ook artistiek begaafde Rydell, meerdere hits. Wel 300.000 tot 500.000 verkochte exemplaren. Jullie hoorden Good Time Baby uit 1961. Gaan we verder met het volgende, Joop?
1: Ja, zeker nu.
0: En het is?
1: Ja, het is een andere taal, hè? Blijf heute Abend bij mir.
0: Nou ja, dat kun je toch wel vertalen.
1: Zagen ze, ja, zeker wel, zeker wel. Als je de hele avond bij mij blijft.
0: Ja.
1: Nee, niet de hele avond. Deze avond.
0: Ja. Is een Duitsstalige single van Johnny en Cesarine Hoes. En Johnny en Hoes kennen we natuurlijk allemaal van... Ja?
1: Ja, van Johnny Hoes kennen we wel.
0: Ja, hoe heet het ook alweer? Was ik maar woorden thuis gebleven. Och, was ik maar.
1: Ja, goedemorgen.
0: Maar goed, blijf vanavond maar bij mij. Zingt hij nu met Cesarine.

0: Mag ik doen, hè?
1: Ja, hè? Ja, zeker.
0: Ja, ja, van Joey D en de Starlighters. Dat is een hele populaire Amerikaanse band in de vroege jaren van 60. En de band is vooral bekend om hun miljoenenseller Peppermint Twist uit 1961. Die gaan we volgende week draaien, toch?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Is genoteerd, Jo.
0: Ja, goed zo. Over ja gesproken. We hebben er nog eentje met ja. Alleen die tekst is iets langer. En dit heet Jeriva. En volgens mij betekent dat ik kom aan. En dat is van Cliff Richard. Gaan we nu naar luisteren.
1: Oké, komt-ie aan.

Ja, dat was De Winter Was Lang. Willeke Alberti, Cœur Blasé van Petula Clark en Cliff Richard met Jariva. En over Cliff Richard had je nog even wat te vertellen, had ik begrepen.

0: Pepe.
1: Ja, want ik krijg, als ik Cliff Richard hoor, moet er altijd aan denken. Hij heeft zich altijd ingezet voor jong aanstormend tennistalenten. En hij was zelf kennelijk ook een tennisliefhebber. Want op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig bij het Grand Slam toernooi op Wimbledon. En hij gaf tijdens een lange onderbreking vanwege de regen spontaan een a cappella miniconcert voor de toeschouwers op het Centercourt. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder andere Martina Navratilova en Virginia Wade mee. Dat is wel heel grappig om te zien.
0: Ja, zeker.
1: En ik wist niet dat hij heel erg ondernemend was buiten zijn zangcarrière. Want hij had ook nog een eigen wijngaarde. Zijn eigen wijngaarde in Portugal. En die leverde ook zijn eigen wijn op.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik weet niet of hij zelf de beste grond was. Maar,
0: nou ja, misschien. Weet je niet. Hè?
1: Hij heeft ook 4 eigen parfums ontwikkeld, weet ik veel.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: Nou, weer wat weetjes wat we eigenlijk niet wisten.
1: Ja.
0: He?
1: Inderdaad.
0: Goed, we gaan verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Ja, dat waren mijn jeugdherinneringen wil ik niet zeggen, maar mijn herinnering uit de jaren 60. A Summer Place van A Pretty Face. Blame It on the Bossa Nova van Eddie Gourmet. En de Hippie Hippie Shake van de Swinging Blue Jeans. En de Swinging Blue Jeans, dat is een Britse Merseybeat band uit de jaren 60. Vooral bekend van hun hitsingles waar we net naar geluisterd hebben uit 1963. En Good Golly Miss Molly en You're No Good uit 1964. Hun laatste single die de hitlijst haalde was Don't Make Me Over. In 1966. De groep vond zijn oorsprong in 1957 toen Bruce McCaskill en door een door jazz beïnvloed Skiffle Sextet. Heb je alles al gehoord?
1: Nou, nee.
0: Skiffle Sextet oprichten, genaamd de Blue Jeans. Komt die aan?
1: Ja.
0: Skiffle is een muzieksoort die in de jaren 20 en 30 in New Orleans in Amerika ontstond. Vandaar.
1: Vandaar dus.
0: Vandaar.
1: Oké. Okay. Goed. Gaan we gauw verder met het volgende?
0: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: En die is deze keer van Harriet van Eunen. En is voor ieder die het luistert. En vooral voor het verplegend personeel. En zij kwam met het verzoekje van Sam Cooke. En A Change Is Gonna Come.

0: sportieve kampeerders raakten langzamerhand in de minderheid.
1: Bijzonder origineel is de rugzak die voorzien is van een uitklapbaar stoeltje. De in caravans geïnteresseerde bezoeker heeft de keuze uit 160 verschillende modellen. Deze lichte aanhangwagen kan in enkele minuten veranderd worden in een comfortabel verblijf voor 4 personen. Het kooktoestel is heel handig opgeborgen. Wie het uiterste aan comfort eist, wordt niet teleurgesteld. Een schitterend ingerichte woonkamer. Een keuken voorzien van boiler, aanrecht en gasfornuis. 3 slaapkamers met centrale verwarming. Dat alles biedt de Travel Master. Prijs 19.000 gulden.
0: Recreatie was big business geworden. Een populaire toeristische attractie werd de nieuwe Scheveningse Pier. Gebouwd door de exploitatiemaatschappij Scheveningen van Reinder Zwolsman. De nieuwe pier werd in 1961 geopend als opvolger van het veelbezongen wandelhoofd dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was afgebroken.
1: Vooral de ouderen onder de genodigden zullen ondanks de vreugde over de opening van de nieuwe pier met enige weemoed hebben teruggedacht aan de vorige, die door prins Hendrik vele malen werd bezocht nadat hij hem in 1901 had geopend. 375 meter lang, dus 6 meter korter dan de nieuwe, was die oude pier, die officieel wandelhoofd koningin Wilhelmina heette. Stond de oude pier op 318 stalen pijlers, de nieuwe rust op 182 betonpalen. Met de ingebruikneming van dit moderne, ver in zee

0: Nee, het waren niet de Ray Conniff Singers. Nee, het lijkt wel erg veel op, maar het waren de Doodletown Pipers. En waarom draai ik deze? Omdat gisteren ons ontvallen is Jim Gilstrap. En de ouderen onder ons, die weten allemaal uit de jaren 70, de grote hit van Swing Your Daddy. En deze man is ook heen gegaan van ons. Vandaar eventjes dit plaatje. Never My Love, de Doodletown Pipers. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, dan waren we volgens Paperback Writer van de Beatles, You Better Move On van de Rolling Stones. En net hoorden jullie Lemon Tree van Trini Lopez. Dan is de eerste uur alweer voorbij.
1: Ja, precies.
0: Dus we gaan naar tweede uur.
1: Ja.
0: We gaan eens naar het nieuws. En daarna zijn we bij terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op appen achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, 2 uur is aangebroken. En we gaan weer een lekker gezellig plaatje draaien. Ik wilde even terugkomen op Trini Lopez.
2: Oh.
1: We hebben het plaatje wat we gedraaid hebben.
2: Ja.
1: Het is niet een van de hele bekende nummers die hij heeft gezongen.
2: Nee.
1: Wat bij mij in mijn hoofd zit is If I Had a Hammer.
2: Ja. Dat is een groot hit geweest, ja.
1: En This Land Is Your Land. Maar had jij iets...
2: Dat werd altijd als... En waarschijnlijk nog wel steeds hoor. Als American Anthem werd het gebruikt.
1: Okay.
2: Eigenlijk een beetje een soort volkslied, maar dan heel anders.
1: Ja, ja.
2: Maar goed, ik ben Jan van Heunen en jij bent...
1: Nog steeds Joop Veninga.
2: Ja, en we zijn begonnen dit uur met Far Beyond the Call of Duty van The Cats. En dat komt van het album Cats as Cats Can. En we gaan gauw verder met muziek. We blijven even in Nederland. Dat doen we met The Flowerpot Man. En Let's Go to San Francisco.

0: Ja, dat was Here It Comes Again van de Fortunes. En daarvoor draaiden we Let's Go to San Francisco van de Flowerpot Man. En wat ga jij vertellen over de Fortunes?
1: Ja, ik zit naar het liedje te luisteren. Maar het gaat gewoon over de liefde.
0: Ja.
1: Hij ziet een meisje. Het is, kennelijk is dat meisje onbereikbaar voor hem.
0: Ja.
1: Want hij gaat er behoorlijk onder gebukt.
0: Oké.
1: Maar ja.
0: Oké.
1: Misschien maar even luisteren naar wat Dusty Springfield te zeggen heeft.
0: Ja.
1: Son of a Peachy Man.
0: Zeg, ik heb het in mijn keel, hoor, niet jij.
1: Ja, dat klopt helemaal. Maar dat maakt niet uit. Maar kom goed.
0: Son of a Peachy Man, Dusty Springfield.

0: wel de schuif omhoog doen, anders dan horen ze me niet.
1: Ja, nu wel.
0: Nu wel. Dat was Sir Thomas John Woodward. En beter bekend als Tom Jones. Hij is geboren op 7 juni 1940, is inmiddels 86 jaar en treedt nog steeds op. En dat doet hij nog steeds perfect. Ongelooflijk dat die man. Ja, dat is echt niet normaal.
2: Zomaar bij die, hoe heet die zanger van Rolling Stones?
0: Mick Jagger.
2: Ja, daar hoor je het wel bij.
0: Ja, nou ja, zijn stem is eigenlijk nog veel, veel mooier geworden eigenlijk. Okay. Veel ronder. Hij komt uit Zuid-Wales en hij scoorde van 1965 verschillende hits zoals It's Not Unusual, heel bekend, Delilah. En de grootste hit Green Green Grass of Home and She's a Lady. Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen in 1964. Verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn in dat jaar verschillende debuutsingle, Chills and Fever, werd geen succes. Maar de opvolger It's Not Unusual, daar scoorde hij in 1965 een internationale hit mee. Jullie luisterden net naar I'm Coming Home van Tom Jones. En daarvoor hadden we Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. En dan gaan we weer eventjes naar Nederland.
2: Ja, voordat je dat doet.
0: Ja.
2: Jij zei van zijn stem klinkt nu veel ronder.
0: Ja.
2: Ik moest meteen naar rode wijn denken.
0: Ja. Nou, verklief,
2: ja, hoe langer in het vat zit, hoe beter het is.
0: Nou ja, uiteindelijk wel.
2: Hij zingt ook er al, ik weet niet hoeveel jaar.
0: Ja, dat is waar. Hey, we blijven nog even in Nederland, zei ik. Of we gaan weer even naar Nederland. Ja. Dat doen we met de Sandy Coast. En die hebben de Capital Punishment. En daarna doen we meteen Bojura. En dat is ook een Nederlands grietje wat in de jaren 60 best wel verhoren maakte. Is dat een behoorlijk hitje met If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Eerst beginnen we met Sandy Coast, daarna Bojura.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, ja. Heerlijk nummer. En dat was de eerste van mijn jeugdherinneringen. En de volgende is Si j'étais la vie de Noir van Marc Arien. En de vertaling daarvan is: als ik de zoon van de koning was. Hij is geboren op 14 november 1935 in Valence, Frankrijk. De destijds 18-jarige vrijbuiter probeert eerst een carrière te maken in de familiezaak, in voedingsmiddelen. Maar dat boeide hem helemaal niet en besloot toen maar liedjeschrijver te worden. En dat is hem aardig afgegaan, moet ik eerlijk uit zelf zeggen.
1: Mm-hmm.
0: We gaan luisteren naar Si j'étais la vie de roi van Marc Arien. En daarachteraan Do You Love Me van Brian Paul.
1: En de Tremolo's.
0: Je zit me eventjes helemaal op het verkeerde spoor, maar dat maakt niet uit. Onbegrijpelijk, maar helemaal goed. Waarom ben ik zo in verwarring? Zou die eerst een andere tremolo's of een andere Do You Love Me draaien? Maar

0: Verleden week hebben we dat ook gedraaid. En dat was
1: een nummer van de Tremolos, ja.
0: Sorry?
1: Ook een nummer van de Tremolos hadden we toen gedraaid. En toen had jij gezegd van, we doen het van Brian Poole en de Tremolos, Do You Love Me?
0: Ja.
1: En ik dacht dat het de contours waren, maar jij hebt me gewoon verbeterd. En ik denk, ja, dat is met eer te na. Ja. Dan komt de juiste komt er gewoon in te staan.
0: Ja, en verleden week hebben we Silence Is Colder gedraaid.
1: Ja, dat klopt.
0: Tremolos.
1: Ja.
0: Dus dit keer wordt het Do You Love Me?
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, okay. Nou, veel plezier.

0: Zo, so, You've Lost That Loving Feeling van Cilla Black, ook groot geworden door The Righteous Brothers. En daarvoor hadden we The Last Waltz van Engelbert Humperdinck. Dat waren dus twee vooraanstaande zangers uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Gaan we gauw verder met La Plus Belle Pour Aller Danser. En dat doen we met Sylvie Vartan. En Sylvie Vartan, heb je wat over te vertellen?
1: Nee.
0: Niets over te vertellen?
1: Niet over vertellen. Ja, misschien als het plaatje afgelopen.
0: Als het plaatje, maar dan gaan we nog door, hè? Ja, hey, La Plus Belle Pour Aller Danser, dat weet je wel. Of heb je dat ook alweer weggegooid?
1: Nee, dat heb ik ook alweer weggegooid. Zou jij onthouden? Zo? Degene waar je het mooiste bent, dan ga je mee dansen.
0: Die naar het dansfeest gaat.
1: Ja.
0: Dus La Plus Belle Pour Aller Danser. Hier is Sylvie Vartan.

0: Ja, nou, wie kent dit nummer niet? Are You Lonesome Tonight? En wij kennen dat natuurlijk altijd van, of allemaal van...
1: Elvis Presley.
0: Ja, precies. En even kijken, want ik wil even wat anders zeggen. Deze was dus van Are You Lonesome Tonight? Het is een nummer oorspronkelijk geschreven door Roy Turk en Lou Handman in 1926.
1: Je nagaan.
0: En hoe oud het nummer al is. Mm-hmm. Helemaal, helemaal mooi. Maar wij hebben geluisterd naar Peter Alexander met Bis du einsam heute Nacht. Ja.
1: Ja.
0: Heute Nacht. Ja. Dat kan. Maar dat was je dus niet. Want er is niks van gekomen. Hm. Even kijken. Wat wil ik nou zeggen?
1: Ja, ik heb geen idee wat je
0: aan moet vertellen. Ja, ik wel. Hij is geboren in 19... Peter Alexander hebben we het over. Hij is geboren in Wenen op 30 juni 1926. En hij was een Oostenrijk zanger, acteur en tv-showmaster die populair werd in de jaren 50 en 60 met een groot aantal rollen in Duitse musicalfilms. En tot 1995 maakte hij ongeveer 30 jaar furore als presentator van live muziekshows bij verschillende Duitse omroepen. Dat was het.
1: Gaan we naar On the Beach van Frank Chatfield.
0: Even lekker bijkomen op het strand.
1: Ja, hè?

0: Niet te geloven.
1: Het is echt hard gegaan weer.
0: Het is niet normaal.
1: En we eindigden met Save the Last Dance for Me van de Rissers. Gezongen door Ik zei de gek. En daarvoor hadden we een lekker instrumentaal nummertje. On the Beach van Frank Chexfield. We gaan naar 12 uur, dus we stoppen ermee.
0: Ja.
1: En het was voor ons weer heel fijn om te doen.
0: Zeker.
1: Ik hoop dat u genoten heeft van hetgeen wat wij gebracht hebben. En gezond weer naar huis.
0: Volgende keer een verzoekje aanvragen. www.flevoziekomroep.nl. En vanavond, voor degenen die naar huis mogen, graag.
1: Ja, zo is dat.
0: En de anderen, veel gezondheid. Ook degenen die naar huis gaan, maar hou het heel.
1: Vanavond het muzikaal bloemetje van Jan Herema en Truus Herema.
0: Ja.
1: Blijf luisteren dus. Tot de volgende keer.
0: Mazzel.
2: Dit is de Flevo Ziekenhuis op de Flevo Gastvrij.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd en is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

hebben niet zo moeilijk gewoontes af te leren. Je denkt dat moet toch gaan, laat ik het toch eens proberen. Ik nam me voor, let op bij wat je zegt. Goeie praat, dat wel, wat komt er van terecht? Het was op een bruiloft en ik kuste daar de bruid.

Ik reed laatst in mijn auto, verzonken in gedachten. En in de binnenstad zei een agent mij te wachten. Ik dacht, hij kan, dus trek ik vinnig op. Maar het licht was rood en rood betekent stop. Het was een ravage

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwang.

0: wraakverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt,

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs

0: werd dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio. At

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: te zijn.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevopsychomroep.nl

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

0: Living. I feel good. Ik ook. Living in America, James Brown. Wat fijn dat u weer hebt afgestemd op Soul Medicine van de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Heunen en tot 10 uur bij met heerlijke disco, soul, blues, R&B en jazz uit de in-ears of oorschelpen. In dit uur begonnen we zoals gewoonlijk met de opkikker van de maand juli. En dat was Flaco Jiménez met En el cielo no hay cerveza. Oftewel, in de hemel is geen bier. En dan horen jullie James Brown. 9 weken top 40, de hoogstnotering nummer 9 in 1986 met Living in America. Gaan we gauw verder met Coco Taylor. En met een nummer wat geschreven is door haarzelf en Bo Diddley. I'm a woman. Hier is Coco Taylor.
1: Oh.

De zoetgevoelige stem van Rita Reis van het album Gershwin Songbook was dit Summertime. BT Express, oftewel de Brooklyn Trucking Express, was in 1972 geformeerde Amerikaanse funk- en discoband onder de naam King David House Rockets, die later werd gewijzigd in BT Express. De band werd ontbonden in 1981. Destijds bestond de band uit Rich Thompson op leadgitaar en Bill Brisbook op tenorsaxofoon, die de kern vormde van de King House Rockets. Ook in de band waren Louis Brisbook op bas, de broer van Bill op solo fluit, alt sax, piccolo en clarinet, Orlando T. Woods op drums, zangeres Barbara Joyce, Lomas en Dennis Rowe op conga's. De in Panama geboren Carlos Ward had gespeeld met het John Coltrane Octet, Don Cherry Parrow, Sanders en McCoy Tyner. Barbara Jones Lomas, die uit Alabama kwam, zong bij The Uptides op hun single Free At Last and Your Gifts None of This. Uitgebracht bij Sky Records in 1981. Hier is de BT Express met het nummer, hoe kan het ook anders, Express uit 1974.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Breaking Back Breaking Blues, het album van Michael Coleman, met het nummer House Ain't No Home. Brenda May Tarpley, beter bekend als Brenda Lee, is een Amerikaanse zangeres. Ze is actief onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Brenda Lee is het meest bekend naar haar hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Het is nu hartje zomer, maar dat is ook wel een hele grote hit. Brenda Lee is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en de Country Music Hall of Fame en de Rockabilly Hall of Fame. Lee brak door in de muziek- en showbusinesswereld in februari 1955 toen ze verscheen op een radiostation in Swainsboro om Red Foley te zien in Augusta. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar Lee te luisteren en nog voor Foley zijn show kon geven, was hij onder indruk van de 10-jarige meid die met een krachtige stem en liet haar het nummer Jambalaya zingen tijdens zijn show. Op 31 maart zong Lee tijdens Ozark Jubilee Show in Springfield, Missouri. De komende 5 jaar zou ze nog vele verschijningen maken. In 1956 ondertekende Lee een contract met het platenlabel Decca Records. Van Brenda Lee horen we nu We Three and My Echo, My Shadow and Me.

Choice of Colors. Geschreven door Curtis Mayfield samen met The Impressions en uitgevoerd door The Impressions. Albert Collins. Oh, dat hebben we al gehad. Ik moet even de volgende hebben. Dit is niet helemaal goed. Laten we even deze gaan pakken. Nee, deze. En dan hebben we gewoon weer een beetje achtergrondmuziek. Albert Collins was ik mee bezig. Was een Amerikaanse bluesgitarist en zanger. Zijn zeer herkenbare gitaargeluid, de zogenaamde Cool Sound, leverde hem niet minder dan 3 bijnamen op. The Iceman, The Master of the Telecaster en The Texas Razor. Robert William Cray is een Amerikaanse bluesmuzikant, gitarist en zanger. Hij was een van de artiesten zoals ook Stevie Ray Vaughan en George Thorogood, die een breder publiek bereikten op de radio met het spelen van vernieuwende gitaarblues in de jaren 80. Hier is Albert Collins samen met Robert Cray met het nummer The Dream van het album Showdown.

0: Love is a Losing Game van Amy Winehouse. Aangevraagd door Thea Willemsen voor een ieder die luistert en vooral voor het verplegend personeel. Daarvoor hulde je nog Peggy Lee met There'll Be Some Changes Made. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

In het kader van de Rat Pack waren het achtereenvolgens Frank Sinatra met On the Sunny Side of the Street, Dean Martin met Riding into a Love en Sammy Davis Jr. met Take It from One Who Knows. Het eerste uur zit erop. We gaan heel erg langzaam naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug. Tot zometeen.

0: Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken.

Tientallen parlementariërs van PES willen gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan van Eunen en we begonnen dit uur met Aretha Franklin en de Eurythmics van het album Who's Zoomin' Who? Sisters Are Doing It For Themselves. En net hoorden jullie Susan Tedeschi met het nummer Revolutionize Your Soul van het album Back to the River. Fijn dat u nog luistert en we gaan gauw verder met heerlijke muziek. En dat doen we met Charles Aznavour. En van het album Plus Bleu is dit Nous nous reverrons un jour ou l'autre.

T-Connection was dat met Saturday Night. Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, beter bekend als Eros Ramazzotti, is een Italiaans zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer en een van de internationaal best verkopende artiesten uit Italië. Oscar Armando Diaz de León Nuez, oftewel professioneel bekend als Karin León, is een Mexicaans singer-songwriter die gespecialiseerd is in regionale Mexicaanse muziek. Hij heeft nummers opgenomen in verschillende subgenres en heeft ook invloeden uit andere muziekgenres verwerkt. Samen met Eros Ramazzotti is hier Karin León met Otra Como Tú van het album Tutte Storie.

Was ja die dan daar? Van vorig jaar. Laila Zoe is een Canadese blues- en blues-rockzangeres en songwriter. Sinds 2006 heeft ze een aantal albums uitgebracht, zowel studio als live-opnames. En ze heeft opgetreden in Noord-Amerika en het grootste deel van West-Europa. Zoe is beïnvloed door Frank Zappa, Tom Waits, Neil Young, Muddy Waters en, niet te verstaan, Janis Joplin. Haar zangstijl is door verschillende journalisten en commentatoren vergeleken met die van Joplin. Hoewel ze afkomstig is uit British Columbia, Canada, heeft ze de afgelopen jaren verschillende delen van Europa gewoond. Ze werd geboren in Nanaimo, British Columbia, Canada. Op 4-jarige leeftijd zong ze al begeleid door het gitaarspel van haar vader, geïnspireerd door zijn bluesplatenverzameling werd ze toen. Zoe 10 jaar later de frontvrouw van zijn band. Zoe zong in schoolmusicals en las begin jaren 90 in het openbaar gedichten voor op Commercial Drive in Vancouver. Tegen het einde van haar 10 jaren zong Zoe met een andere bluesband. Solo ging ze ook aan de haal in 2017 met het album Songs of From the Road. The Wind Cries Mary. Hier is Laila Zoe.

0: Dan gaan we verder met het volgende. En dat is dit. 3 van 1! Ja, en dat doen we dit keer met een paar nummers van Luther Vandross. En we gaan verder met bijvoorbeeld If Only For One Night, Never Too Much en The Closer I Get To You. En dan is ook meteen het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Henriette van Eunen. If Only For One Night van het album, live album van Luther Vandross. En daarna komt Never Too Much, Luther Vandross. En daarna komt The Closer I Get To You.

Van Roos samen met Beyoncé. Goed, de 2 uur Soul Medicine zitten er weer op. Het was mij weer een waar genoeg. Ik hoop dat u ondanks alles toch genoten heeft van hetgeen wat ik voor u gedraaid heb. En vooral blijft u luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. We gaan na dit uur gaan we nog even door met heerlijke non-stop. Morgenochtend word ik weer herhaald. En morgenavond ben ik er ook weer samen met Peter Bakker met Help. Er zit een olifant in de tram. Het gaat u goed.

Ja, in het kader van 3 van 1 was dat If Only For One Night. En de speciaal verzoek van Harriet voor het verplegend personeel. Never Too Much en The Closer I Get To You. En dat zong Luther.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen.

0: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
2: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: app. Het is 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karin Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl